Wat voor stand er is nog niet lang hier. Drift een jonge dame en er verliebt zich duidelijk in die. Hoe morgen liegt er alleen in bed. Dat is zo ziemlich alles, was in hem da gelassen hat.